Hey, jullie gaan aan het eerste tijd nog. Para Jimmy, de part de su papa, es más que un amigo, algo así de clim y su...